Het zingen in vingerlang, kon kijpje de citroen. Of een kop te hoog, een schwat te slagen, een schnabel, een spitsig toe. Wenn het fiet om toe, de sit kan stil op een slange doen, onlauscht. Dat mocht geschwind in tijd, zo trouw, hoek rond er pas kunt lauscht.